0: Kijk hem moeten, kijk hem moeten. En zo je het paar ik aan de accordie.
1: Accordie.
0: Die moeten gaan wij, zwaar moeten,
1: zwaar moeten.
0: Voor haar is niet voor haar.